0: Du hast eingeschaut in unser Programm Durch die Bibel. Ans Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. Wir haben hier in das Studium im Alten Testament gesehen, dass Gott viel Geduld hat mit seinem Volk, den Israeliten, wie sie sich von ihm wegtreten und gingen ihren eigenen Weg. Wir haben auch gesehen, dass Gott ein wahrgeholt worden ist, dass er sein Gerecht wurde schicken, aber ernt, wenn sie nicht würden büßen dann. In den letzten örtlichen Programmen habe ich gesehen, dass Gott schließlich sein Gerecht leid kommen über Israel. Wir haben von der und auch Gott sein Wort, die Bibel, wird uns worden, dass von Gott sein kommendes Gerecht, nämlich der Trübsaltit, wird kommen über all die Menschen, die Jesus nicht haben angenommen. Aber die selbstige Bibel wisst uns auch, wo wir können durch Jesus gerat worden, so dass wir nicht derben an das Gerecht in den kommen. Ich lade ihn nur weiter an, angeschaut zu bleiben und das Programm, um zu sein, wo wir können gerat worden von unserer Sinnenschuld, aber auch, was passieren wird mit Menschen, wenn sie Gott seine Warnung nicht annehmen. Herr, ich danke dir weiter für die Bibel und bete, dass du dein Wort nur weiter machst, rechtlich sein zu jeder Tochter. Amen. Hier ist weiter Matthew und Prediger Elmer Reimer.
1: Von da war wir weiter an den Prophet Amos sein Buch sehen. Wir wollen die 10. bis 13. Vers in das 4. Kapitel und die erste 5 Vers in das 5. Kapitel besehen. Wir haben gesehen, dass Gott hat, dass Israel Königreich viel Warnungen gegeben, wegen dem Urteil, das er abanbringen wird, weil sie angehorsam wäre gewasst und sich zur Aufgottesdienst angegeben hatte. Gott hat Amos zu dieser Arbeit geraubt, dat hij nu dat Israël Tjenigrich en nou Samaria gonen zal en aan bekend maken met dat oordeel dat God op aanbrengen wordt. Zoals we ook gezien hebben, zo'n oordeel wordt nog niet voor zo bij 70 jaar komen. Dat wist ons dat God denen nog veel tijd geeft, zodat ze zich van ere zin wegdraaien kunnen. Maar zoals de schrift ons later vertaalt, ze deden dat niet, en antwoord van er land weggenomen. Als sie 70 Jahre in ein fremdes Land wieder gewasst, kämen mal wenig Menschen trig. Aber die sind niemals weiter ein Tjenigrich von 12 Stämmen gewasst mit einem Tjenig. Wenn wir nun noch diese Schrift kommen, dann müssen wir weiterholen, was wir in das erste Port von dem 4. Kapitel gelehrt haben. Gott hat verschiedenste Dinge geschickt, so dass diese Menschen sich trig nur Gott drehen würden. In den 6. Vers sieht Gott, dat hij de Israëlieten reine tenen gegeven had, doch hadden ze zich niet naar God teruggedreid. Dit meende dat God had aan hongersnood geschikt, ze hadden niets te eten in al die steden waar ze woonden. God had aan ook een zeer drieje tijd geschikt. Door weer geen regen en wanneer geen regen is, dan wordt niets wassen. God wordt regen op een stad schikken, maar niet op een andere. Mensen van een stad worden naar een andere stad gaan, zodat ze vandaar water kunnen krijgen, zodat ze drinken kunnen. Zoals dat in de 7e en 8e vers zegt. In de 9e vers wordt ons gezegd, dat God had aan ook krankheid en meelde op ere aarde geschikt, ere treed, ere vruchtbeem en ere godes. Hij bracht ze gewoon die heischrijke in er land in. En hij deed dit, zodat zijn volk zich terug naar God draaien wordt. Ik leef wie hij zeer treurige weerd, die meermal geschreven zijn. En dat zijn die weerd, over je zijn niet terug naar mij gekomen. Dech al die jaren had God aan je leid, had aan profeten geschikt, had aan trubbel gegeven, zodat het aan naar God trekken wordt. Maar ze hadden zich niet naar God genodigd. Ze werden leven weer weggegaan van God. God kämmert sich nu ook wegen Menschen, en hij heeft dat ook hier klar gemaakt, dat hij alles doen wordt, ans nur zichzelf te trekken. Bist du der schwere Tide gekommen? God wil die vielleicht opmerksam maken, zodat hij die nur zichzelf trekken kan. Du am nicht aufsehen, nimm am an, en lot am die leiden. De Herr Jesus is für die gestorven, en wordt die raden, wann du am an nemen wirst. Hij wordt die naar hemel brengen. Nu de tiende vers en dat vierde kapitel. Ik ha ook een ploeg, mijn kindje schekt, zoals ik dat in Egypte deed. Ik ha jene mannen met dat zwiert aangebracht en ha jene pied weggenomen. En ik ha dat gestank van jene toop komen, wat jene neeslachen gebracht. En dag zijn jene niet teruggekomen naar mij, zegt de Heer God. Hier wordt ons wieder beschreven wat God gedaan had, zodat hij zijn volk afwijken kon, zodat zij zijn kunnen, hoe weet al van God ze gekomen waren. Dat gestank dat hier erwähnt is, komt van de dode charpen die zij niet schwind genoeg begroven kunnen. De plaag is hier niet erwähnt, maar in Egypte had God 10 plagen op dat land gebracht, maar de plaag van de pagge bracht in Egypte ook een grote gestank. Maar wat immer de plaag weer, dat bracht de mensen niet terug naar God. Dit is ook zo als dat in de toekomst wordt zijn, wanneer God de triebzaal en hen brengen wordt. Mensen worden God vluchten en er steht dat ze toestonen worden, dat God gereicht is. Daar zijn ook zonen nu. Wanneer ze in trouble komen, worden ze zich leven jegen God draaien, als dat ze zich tot God draaien worden. God brengt verschiedenste dingen, die ik woont hij mensen naar zichzelf trekken kon. Hij wordt eerst zijn genood en erbarmen bewezen, maar wanneer dat niet schaft, dan wordt hij troubelbrokken. Dit is wat wij in Rijmen, de tweede kapitel, vierde bij het zesde vers lezen. Oder verachtst du God zijn rijke leeftoligheid, en dat hij zo goed tot die is, ook zijn grote geduld, weetst ober niet dat hij die doordert, naar die boese leiden deed? Ober door nou, als die hoordet, en an boes voor je hoort is, sammelst du voor die zelfs oorja, jegen den dag, want God zijn oorja, wordt je op een boord worden en God zijn je rechte je rechtsdag, die in iedereen wordt door nog verjelten als zijn woorden zijn. Wanneer u die nacht en die ene gerechtigheid pochedest, bedenkt u dit. God wordt dat niet in toes nemen voor die radung, oh nee. Is God die genedige waast? Haft die dat tot de buse gebracht? Wanneer niet, dan kom nu aan vandoor. Hij loert voor die en wordt die zeilig maken. Elfde en twaalfde vers. Ik deed junt versteten, zoals ik Sodom en Gomorra versteten deed. En je weer zo als een stek halt, dat ik haastig van vier tekken deed. Dag zijn je niet terug naar mij gekomen, zegt de Heer God. Doorwegen, dit is wat ik tot die donen woor, o Israël. En wils ik dit tot die donen woor, maak die reed, o Israël, dien God te treffen. Als Amos naar de mensen in Samaria en dat ganse land gereed had, had God andere nationen en hen geloten. De Assyrien armee had gewisse steden al vernicht, als Amos dit zeed. Hier weer nog één trouble, dat God de Israëlieten geschekt had. En dag worden zij niet terug naar God komen. Dit weer de aanvang van dat eng van dat Israël tjenigrek. Wils de mensen niet leefden dat zij van hun land worden weggenomen worden, werden zij gar niet reed als de tijd werkelijk kwam. Dat weer voor aan een overraschung. En aan wordt gevangen genomen, maar niet alle. Veel worden doodgemaakt. En God zei dat zij zullen zich reed maken God te treffen. Dat is zo voor alle mensen geweest. En dat is ook zo voor alle mensen die nu op deze eerd zijn. Dat heet God te treffen. Dat komt. De boodschap die Israël van Amos zo lang kreeg, is ook de boodschap die wij hier moeten. Maak die reed dien God te treffen. Een mens mag vragen, en hoe kan ik mij reed maken God te treffen? Dat is de vraag die God in zijn woord antwoordde dat. Eerstens moeten we toestonen dat alle mensen zinder zijn. Dat is niet de vraag aan hoe groot de zin mag zijn. We zijn alle zinder. Daar is bloos één God, en hij is heilig en gerecht. De loon dat de zin toont is de dood. God is ook voor leef en genood, en is niet welig dat iedereen verloren zal zijn. Wils God ans leef heeft, schekt hij zijn zin, de Heer Jezus, en deze wereld en hen als een mens, Hij woont met mensen en wie ganz gehoorzaam tot God. Hij houdt geen zin, maar hij neemt alle mensen zin op zichzelf. Sogar die zin en mijn zin. Wilst dat loon voor de zin die dood is, geef hij zichzelf tot dood op een kruis aan. Dan stond hij weer den derde dag van den dood op en kreeg den gewenst over den dood, de zin en de haal. God heeft gezegd dat zonen die nu dicht in geloven, dem Herr Jesus als erade aannemen worden, worden dat eeuwig leven hebben. Zonen worden dan en God zijn familie en ingenomen worden. Dat meent dan dat zonen die dat gedaan hebben God als een voordeel gekregen. Dat wordt een mens van God uitgesloten had, dat heet die zin, is nu weggenomen. En een mens is met God dicht in geloven, verzeind. Zonen die waarde geboren zijn, worden God als een voda treffen, niet als een rechter. Hoe is dat vandaag met die, mijn vriend? Bist du reid, dien God te treffen? Wanneer du niet bekeerd bist, dan kanst du dat vandaag ändern. Neem dem Herr Jesus als dien heiland aan. Dan wirst du ook reid zijn, dien God als dien voda te treffen. 13. Vers. Dan checkt, God heeft die boy gemaakt en heeft den wind erschaft en heeft een mens gezegd wat zijn gedanken zijn. De marje rood de diesternis maakt en die op de hoge steden op de eerd jeet, de Heer God die alles regeert, is zijn nomen. Dit laatste vers in dit vierde kapitel is een interessante vers. En dit vers geeft God de onderstetting voor de volmacht voor dat wat hij zo weet gezegd heeft. God kan ergend wat doen wat hij doen wil, of wat veel te doen. Hij houdt alles toe tegen zijn macht. Hij heeft de boer gemaakt en den wind erschaft. Daar is niets dat voor God te zwaar is. Hij wordt alles voor zich brengen wat aan zijn willen is. God wordt daar te zijn en dat zonen, die aan je heren worden zekerlijk

Ik van God versterken kennen. Ze worden één dag ver God stonen moeten. Wanneer ze dan niet in Christus zijn, dan worden ze God een antwoord geven wat ze met Christus in de raden gedaan hebben. Wanneer we ons met anderen vergelijken, dan kunnen we vielleicht leven dat we beter zijn als anderen. Maar dat kan God niet aannemen, wens we alle met zin bezudeld zijn. God kan bloos zoon aannemen wat met zijn moed stemt. Hij kan bloos zonen aannemen die aan de Heer Jezus zijn, die aan ons heiland aangenomen hebben. En Christus alleen zijn we heilig en gerecht gemaakt.

Nu dat vijfde kapitel in Amos, de eerste drie vers. Heet dit woord, o je Israël zijns, dat ik jegen junt opheven doe, en hiele. De jonkvrouw Israël is gevallen, en wordt niet waarde opstonen. Zij ligt verwaarloosd en erland, en door is schenen die haar opheven kon. Dan zo zegt God, de Heer God, de stoot, de biede duizend eruit jet, wordt maar honderd, als even blief zal hebben, en de janje, de biede honderd eruit jet, wordt maar tien, als even blief zal hebben, totdat Israël huis. Dat vijfde kapitel wordt voor ons beschreven, hoe Israël en de toekomst gestroofd wordt worden, wil zij zich tot zin en overtreding handje heeft houden. En deze eerste vers deed God met zijn volk prachre, dat ze er zin de verloten zelen en aan gehoorzaam zijn. Zolang als de laatste slag niet gevallen weer, weer dan nog hoopning voor dat volk en voor dat land. Ober, wanneer die nood de tijd voorbij is, dan is de hoopning ook voorbij. De mens, oder dat volk, wordt het bestemmen. God zijn je recht wordt niet op zonen komen, die busse je donen ha. God heeft dat ze je klaar en zijn woordje maakt, dat de zin moet gestroofd worden. Hij heeft dat in de Heer Jezus voorgebracht. Hij heeft dat ook klaar gemaakt, dat zonen die in de Heer Jezus, als er heiland leven, zijn ook zeilig gemaakt. De stroof is waag. Ere zinden zijn aan verjeefd worden, en zij zijn God zijn kinderen geworden. Zonen die dat niet

genomen ha, er zijn de blieven bij aan en de woorden en gaat in je recht komen. Johannes 3, 36, haft dit te zeggen. Wer aan den Zehn leeft, haft dat eeuwig leven. En wer den Zehn niet gehoorzaam is, wordt dat leven niet zijn, overblijft en je gaat zien oja. Daar is één ding dat we niet vergeten moeten, en dat is dit. Wanneer mensen ook nog in ihre Sünde zijn, doch haft God aan leef. God haft alles gedaan dat hij ons uit de haal houden kan. Aber wie moeten welig zijn weg te nemen. En dat is door de Heer Jezus alleen. En ze woorden kennen ons niemals raden. Niemals. Door wie geen andere die Israël raden kunnen. Ze weer dolje vallen en door wie geen die haar helpen kunnen, wil ze houdt zich tegen God gestalt. De profeet Hosea had een hoer gevriet als een beeld dat Israël en jijstelijke hoererie leven deed. De profeet Amos hier reed van Israël als een jonkvrouw die God tot zichzelf genomen had. Dit reed ook van de jijstelijke verwantschap. Dit is zo als Paulus Christus in de gemeente beschreven deed in 2 Korinther het 11e kapitel, en de tweede en derde vers. Dan ik zie ivrig even junt met een Gottes Eva, dan ik haar junt aan eenen vertrouwd, dat ik junt Christus handrige kun als een reine jonkvrouw. Ober mij is angst dat zo als de slang Eva, die ik zijn lust bedoddeld, zo worden verleid junen gedanken verleid worden van de anschuld en reinheid en Christus. Wanneer wie Christus aan je heren, dan is de kerpe ook dem Heilige Geest zijn tempel. In 1 Korinther 6, 19 en 20 staat dat geschreven, oder weet je niet dat jun kerpe een tempel is, voor dem Heilige Geest die in jun woont, den je van God ha, en dat je jun niet zelfs eigne, dan je zendt voor een dierer priest gekocht, daarom verheerlijkt God en jun kerpe. God had de Israëlieten voor zichzelf erwählt, aber zij hadden zich te of Gods dienst aan je geeft. Zij waren in een zinde gevallen, en door wie China die aan abheven kon, wil zij hadden God of je zegt. O mijn vriend, wanneer du God of zij des, dan is er geen andere die abheven oder raden kon. Dat is eenvoudige waarheid. Hoeveel mensen door in Israël waren als Amos Noan, met God zijn boodschap geen weet wie niet. Aber als hij met aanreden deed, zei hij dat er worden veel mensen zijn die de fiend doodmaken worden. Wanneer ook een duizend jaren de fiend eruit kunnen worden, worden bloos 100 even blijven. Dat meent dat maar 1 mens en 10 mensen even blijven worden. Wie leven vielleicht dat zo'n schrachtelijke verlos wordt zijn en dat wordt. Aber wie moeten ook zien hoe schrachtelijk er zijn wie je waast. Wie leven vielleicht dat onze zinden niet zeer groot zijn. Aber wie weet ook niet hoe heilig God is en hoe groot alle zinden voor hem zijn. God geef Israël den rood hoe ze van God zijn oordeel wegblijven kunnen. Aber ze willen van ihre zinden niet losgesneden worden. Mensen die tijd en ook nu moeten zich entsluiten of ze ihre zinden oder God willen hebben. Hoe wordt du die en deze zaak entsluiten? Wordt du die voor Christus entsluiten? Oder wordt du in die zinde blijven? In de vierde en vijfde vers. Dan zo zegt de Heer God totdat Israël je schlacht, zeg nu mij zodat je leven mocht. Aber zeg niet in Bethel, en komt niet naar Gilgal, en gaat ook niet even naar Berzeba. Dan Gilgal wordt je wes en je vangenschaft gonen, en Bethel wordt tenust gemaakt worden. Dem Heer zijn inloding is nog goed. Zeekt mij dat je leven mocht. Daar is immer leven te hebben je was en dem Heer. Israël weer door van weich gegonen. En nu weer door bloos gevangenschap en vernichtung en er toekomst te zijn. Dit weer voor de Israël-nation de laatste hoopning. Wanneer ze niet naar de warning harte worden, dan worden ze in gevangenschap genomen worden. De Bibelgeschicht vertelt ons dat ze deden niet. Daarna had je een 70 jaar later,
wordt aan je vangen genomen en veel, veel wordt de dood gemaakt. Wie weet er gar niet hoe lang de Heer nog loeren wordt en je hezine tjinge naar huis nemen wordt. En dan wordt die triepsel op deze wereld komen. Als de Heer Jezus van de laatste dag reden deed, zeed hij te zine jingen in Matthäus dat 24e kapitel, 20 bij 24e vers dit. O bebeet dat june vlecht niet in winter oder om zomer tjemt, dan door wordt grote triepsel zenne, zond als nog nie is gewaast van aanvang welt bat nu, en wordt ook niemals zwaarder passeren. En wanneer die dag niet weer een charter gemaakt, wordt geen vlees geraakt worden. Over die dag worden charter gemaakt worden om de uitgewilde erholven. Daar zijn zeer zware tijden die voor deze wereld bestemd zijn. En bloos zonen die tot die tijd in Christus zijn, worden voor dem geraakt worden en de ontrekking. Vriend, maak die reed. De vierde en vijfde vers in Amos dat vijfde kapitel reden van meerdere steden en ik wil de bediening van de steden voor ons waterholen. Battle wie een stad am zijde van dat Israël Tjenigrek, de tien stormen. Dort wie een van de twee steden, waar er eerste Tjenig Jeroboam een goldenen kalf opgestald had. Hij zegt Israël zal dort aanbeden. God zegt, ze zullen am zieken en niet naar battle gaan, waar ze er of jette aanbeden deden. Hij zei ook dat ze zullen niet naar Gilgal gaan. Gilgal werd de eerste stad waar de Israëlieten woonden, als ze over den Jordan vlus kwamen, als ze zich reed maken de stad Jericho in te nemen. En Gilgal werd de stad waar de Israëlieten er aandachtszelt opgesteld hadden en God aanbeden deden. Nu aber werd dat een stad geworden, waar ze afjetten deden. Dort wie nu nicht ne steht, wo Gott an sein Segen geeft, so als am Anfang, ob ne steht, dort Gott sein Urteil erfahren wird. Dort sagt hier nicht, dort wer selber vernichtet wird worden, wann hier auch seht, dort sie nicht dahan solle gohne. Wer selber hier zu dort Juda tschenig reck, und dort wird zu dieser Zeit nicht vernichtet worden. Nu, meine Freund, dort betont sich, dort wie nu, no Gott sein Wort, zullen obacht geven. Wat God gezegd heeft, dat wordt hij ook doen. Mocht hem Heer zijn genoden zeggen op jullie alle zinnen.

Nu hebben we de korte aandacht uit de Thessalonische brief, opgereed van Donald Diefeld, en opgesteld bij Radio de Wachwiese zum Frieden met Gott uit Santa Cruz, Bolivia.

Nu hebben we de korte ondacht uit de Thessalonische brief, opgereed van Donald Niefeld, en opgesteld bij Radio de Wachwiese zum Frieden met God uit Santa Cruz, Bolivia.

0: Na, dit Lina, Matthias, wie meest zou op je recht als Maria dat voor je wezen wee. Opa, we heeft Jozef dan reageerd, als hij heet dat zijn bruid zwanger wee.
1: Als Jozef, de zimmerman, hier deed, dat zijn verloop

vandaag jeet nu de plaatjesche tjengerstand van Radio Segenswelle te eng. Am microfoon wie Irene Schiermacher. Ober weetst du wat? Ik lodi nu al en. Sie doch bij de nächste tjengerstand wat er dabei. Voor vandaag zei ik op waarderheren, dene Irene.

Hallo, leuwe Kenia en leuwe Tehira. Fijn dat u van de Ovara dubi bent. De geschicht van de Ojet om Bede. Ik weet, die hier een geschichte van Bede. Maar ik geloof ook dat Bede een van onze wichtigste opgaven zijn als Christen. Dat is namelijk dat vertalen met Gott. Wann wie met Gott vertalen, dan bed wie. En dort is wichtig in eine Beziehung. Die Geschichte von der heut Beckys Gebet. Nur ein kortet Leut hirschte mini Geschichte.

0: Hier weer een moon. Je boeren en het sline dorp. Hij was op in een ander sline dorp. Wat hij daar is je hult weer, schoof hij ons een halt op bij de. Dan, voor 3 jaar, weer hij een reizen predja. Hij is niemals veel wat wie dat bij 200 miljoen komen van door waar hij je boeren weer. En door waar je hand wanken deed, je een keer meester maar te voet. Hij heeft niet eens een huwelijk om en je nomen van de herrschaft, heeft niet een buik geschreven, heeft zich niet bevriet, niet veel land en hiezen uit op je kocht. Dat is niet een huwelijk schilder als je gewoon van mensen. En heeft zich niet eens een huwelijk steed gemerkt en is een grote stolt. Over hier weer een man. Hier weer een man. Hij had niets groots wat je aan zich zelst. En hij had niets met deze wereld te doen, bieter de goddess orbit, te wat hij geschikt weer. Als hij nog een jonge man weer, draaide de meerheid van de mensen zich aan je een aan. Meeste van zijn vrienden randen weg. Een had verliefd dat hij hem jemals gechant had. Een andere hoopt zijn vriend aan vinden en hem vast nemen. Dan ganz uitschuldig werd hij verslaan en verspot. En dan toen verheer je bracht verder de regering van den dag. En dan aan een Rijmische triets aan je neelt tussen 2 andere verbreken. Zogar wil hij dan nog hank toen sterven, trokken de soldaten al lesser, mank zichzelf toen je wenst van zijn haben goed en deelen. Dat is je wat hij houdt in deze wereld, zijn Evarok, zijn blijf rode rok. Als hij is gestorven weer, namen ze hem roof van Schrietz en leden aan en een grof geliet van een vriend, wem dat jammer. Nu zijn er toch al bij, over 2000 jaar vergoen van die tijd en vandaar is hij de gans verste among alle mensheid, ons leider op een weg naar de hemel. Wie het kennen dat gewoon eens gescheid uitspreken, dat van al die beoomde mannen wat zich aan toop gestonden dat alle tijd. Al die soldaten wat aan macht je heeft op een land en de krieg is scheef wat zijn je voor en op een water. En al die Chinese wat jemals geregeerd aan die alle toop. Han ik zo'n indruk gemerkt op het leven van mensen op deze eeuw.
1: De klok is 7.

The clock is tien. Je heren, het plotische programma van Radio Segenswelle. Welkom te het programma Wat zegt de Bijbel?

0: De klok es alv.
1: Het missionswoord Jesus responde al mundo de hoy brengt die de hoopnungsboodschap met redner Walter Niefeld.
2: Lieve vrienden, lieve broeder, lieve zuster, best op een weg met Jezus? Ja, du sagst vielleicht, ja, als sie ein Christ, als sie hätte gemeint. Weet je, fucking lief, wie dat wie Christen sind. Saulus, ich lief dat ook. Hij wie ein Jude. Hij wie ein Lehrer. Ein geistlicher Lehrer. Hij wie so'n Prediger, so'n Oom. Hij gaf sich ganz han, für dat, wat hij geleerd had. Wat hij verstoen had van de Bibel. En als hij mensen vond die wat andere leren deden, dan deed hij die mensen toezaten, die mensen vervallen. En dan op eenmaal, als Jezus tam reed, zegt Jezus tam, zal, waarom vervalste mij? Waarom vervalste mij? Zolus. Hij wil dat niet, je leeft dat hij Jezus vervolgde dan. Hij strijdt voor God. Hij gaf zich ganz aan. Hij werd bereid te kämpfen. Wat de laatste blauwtrap van zijn leven, wie hij reed te kämpfen. Ivrig te kämpfen. Voor zijn church, voor zijn geloven. Maar hij kämpft geen Jezus. En weet je, we kunnen volken ganz ons hand geven en toch op een falschen weg zijn. Wanneer we geen Jezus doen, wanneer we niet met Jezus kunnen, wanneer we niet voor Jezus zijn, wanneer Jezus niet in ons hoort, dat zij heeft, wanneer we bloos dat doen wat wie rechtig leven, dan kunnen we op een einde aankomen dat we met ganzem Horte geleefd hebben, aber krijgt in een falsche Richtung ankomen. Herr Jesus, ich bitte, dat u ons de Genoot schenkt, dat we nicht die vervolgen, dat we met die traag, dat we met die gewone jeden Tag, fell ons met die heiligen Geest, en leer ons met die te traag. Dat beten we in die Nome, Jesus. Amen. Wat im nächsten Mal, met Hoffnungsbotschaft.

Onze programma zijn alle op cassette te hebben. De cassette met twee programma daarboven kost maar bloos $10. Wil ze prijzen voor de passen je steen zijn, moet je ook met onze prijs van $7 by $10 napkomen. Wanneer je een van onze programma bestellen mocht, dan schikt ons dat geld met wanneer je dat bestellen. En onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen deze programma van die station waar je die van hier zelfs veel biljet hebt, als wanneer je die van Canada touwheren. De nummer voor dit programma is 265. Wanneer je dat van deze programma bestellen mocht, dan vraagt je dat programma nummer 265.

We hopen dat je het vandaagse programma de boodschappen leidt waar het hem zijn geweest is. En nu voor afscheid wens we dat van u. Wann Gott het wel, dan hier een weder programma de zending Licht vom Evangelium am eine Weg, op dezelfde steed en dezelfde tijd. En wanneer die eriënt vrouwen uit de bemoedigingen tot de vandaagse zending of de eriënt een ander van onze zendingen hebben, dan schrijf ons. Vele van jullie schrijven ons pinklich en mokkens moed, deze radio dinsdag terug weer te maken. En die hebben ons ook weitergelaten, dat die pinklich voor ons beden. En daarvoor danken we jullie van harte. Schrijf ons ook weer. Onze aanschrift is Licht vom Evangelium, 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L01, Kanada. Ik wiederhol, Licht vom Evangelium, 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L01, Kanada. En nu zijn we zum Schluss noch weiter Gott met jünd, wat jens am eine Weg weiter hier.

En het halve passeert de wonderbare identificering tussen ons en Jezus, die met zijn dood ons een oude mens getreed zich in den lief van een zin versteerd heeft. In Rijma kapitel 6, vers 7, bad 14 staat, dat wie ons door verhoole zelen, dat wie de zin gestorven zijn. Dat heet, en Christus verliest de zin de macht ons te knaagden, zolang wie ons dafür entscheiden, ons vast aan de genoot te klammeren, die wie een arm hebben, om den ouden mens te waren stonen in den nieuwen mens aan te tragen. De zich over de welt. 2. Mose kapitel 15 van 14 bis 16 redet van de Fälscher, die Israel op zijn reis im verheidenen Land nennen omgaven. Zij stalen de welt met ihre Gefahren in de Versetzungen door. Zo als Gott Israel van de Fälscher, die dort am Golf free mag, so jeft Jesus ons den Sieg über de Verlockungen van de welt. Denn de sin Oberstone hab wie nie het leven. Dort symbolisiert ons Rutschtie uit dem Taufutter. De Sieg über den Diebel. In dem Lobgesang wordt ook de Untergang van Israel sinje Feind besungen. Der stot Erleisungswort umtriet, tjen wie ook te dem sich über Sotun in sinje hellersche Maaste ans Freie. Im jeslichen Kampf wurde Gott sinje Feind immer verspiele. De Lobgesang redt ook van eine herrliche Hoffnung, die in Verbindung mit onze Erleisung steht, in der de Taufe symbolisiert wordt. So als dat Volk Israel true im verheidenen Land gebracht wordt, wo wie ook van Gott bewoord, bot wie tot de Vollendung dem nieuwen Leben im himmlischen Reich komme. Dort erst ons eiwiet aufgehoudt.

0: De klok is twee.
1: Nu geef je een gezicht dat je wordt gebracht bij onkel Obram Janssen van Blumenheim in Saskatchewan.
2: De beloning. We lezen een leraarboek dat Kenny Salomon zag in 8 kapitel. Loot die brood op een water voeren, dan wordt die dort met de tijd waren vingen. Als ons heiland op hier bewerkt weer, en al zijn reden leert hij veel van te goud houden van verzeihen. Waar wie mensen vingen dat manchmal schwor, wenn ons wer wat heeft ongedonen, den te goud houden. Gewöhnlich denkt, wieso dem wat hij triegt holen, en wann het jij ook nog dubbelt, dat wat hij mij heeft gedonen. Maar dat is niet Gott zijn wel. Gott sagt, dat triegt holen is mijn zaak. De rache gehiert mij. Ob ans Fleisch und Blut werd ich da nicht erschrecken. Doch weit wie, wann uns jemand hat vor Arach ungedonnen wie den zu Gott holen, dann hab ich Fried mit Gott auch in uns Hort. Wann wir dem aber nicht zu Gott holen verzeihen, dann blieft uns Hort arruig in uns und don't wo lang wie leben. In der große Stadt Chicago in den States, da wohnt Tante Andres. Ze wien nu al 95 jaar oud. Maar ze wien nog ziemlich gezond. Ze woont alleen in haar ene huis. En had een vriend, ook na aller 8 je weet vrie. Die kwam haar pinklich bezieken, meist alle dag. Nu een dag als ze de hand komt en zet ze de tante André zit het ganz anders. Is je wien niet zo schaftig en lastig. Nu is die bedrekt. En dan zegt ze, wat is los? Bist du krank? Nee, sagt er, ich bin nicht krank, aber Trouble habe ich. Ich krieg gestern einen Brief von unserer Regierung. Die schrieben dort, meine Pension, die ist ausgerannt und ich wollte keinen Check mehr kriegen. Nun weiß ich nicht, was ich soll tun. Wo ich einen Platz wollte, mein Haus verkaufen. Ich will dort zuerst haben, ob meine Großtochter dort oben soll, die fehlt dort. Und wenn du aber kein anderer Weg hast, dann wollte ich das doch wohl morgen verkaufen. Ik denk over de aan, ik en mijn man hebben onze kinderen hier in dit huis groot gemerkt. Ik wil hier zelfs blijven wat ik stoof. Maar wanneer het niet anders gaat, ik heb den himmelschen vader dort overgeeft, dan wordt hij toch wel dat zo merken en dan laat we dat huis gaan. Dan zeg ik dan over vroeg, ik heb geen geld, ik kan die niet helpen. Maar één ding kan ik doen, ik wil met die top beden. Da sagst du, die Bibel lehrt uns, wenn zwei oder drei sich einig sind, worum sie beten wollen, dann wird der himmlische Vater dort erhören und antworten. Und so deuten diese zwei aller 8 Gebet früh sich dafür einigen enden, früh hört Gebet und leiden dem Heiland dort umhört. Und dann ging die Nova früh nach Hause und sie dachte, ob er sehr bedreckt und er hört, was wird mit der Tante Andres waren. Nou, wie weten je dat God kan, en die deed ook manchmal veel dingen, en manchmal veel anders als wie je leven, kent de antwoord, en zo werd het ook in deze fall. Een paar der later, als tante Andres reitung schloppen kon, ze merkte haar baard op, en andere zagen, we is buiten al diester, met eenmaal hield ze de put op iemand onder deur. Er is angst op te merken, ze wil dat niet wie diester de deur opmerken. Hoewel het kind dat zo aan, ze zou maar opmerken. Ze jeet nu de deur en slet zageltjes op. Zo schön dat de deur een bed op is, dan is er een zeer grote man even zacht zo hoog. Die merkt de deur op en stoopt in de stoven in. En zegt ze, raar schaft dich, kanst du mij? Ik zie Danny, wie weer een miljoen in Obersch. Als ik een jonge jong bier. Tante Andres kijkt naar hem en zegt, du bist Danny, je hast je ganz grijve hoor. O jo, zegt hij zo recht lacherig, ik ben nu ook al even 65 jaar oud, dan werd ik een jonge jong. Dan zegt de Tante Andres, ik wil ganz vergeten van die. Wat brengt die hier zo laat in de nacht nog naar mijn huis? O, zegt hij, dat is een lange geschicht, dan wordt me een beetje doodzaten. Dan zegt hij, ik wil hier in deze grote stad op je schaften. Ik zat in een hotel in mijn stoof. hadden die nog te down en zo overst. Met eenmaal val me dat bij, dat wie ha je hier eenmaal gewoond, als ik een jonge jong weer. En dacht ik aan de gaus, mij val de nomen bij van de gaus. Met eenmaal kwamen die nomen aan, als de andersten daar nog eenmaal woonden. Dan nam ik mij dat voornbuig en check en werkelijk, ik vond die nomen door. En dat weer nog kraakt op de nemel de gaus. En ik had gewoon niet aan de rekening hierher te voeren. En dan te komen, over dat ik was voor tijdverdrief lang de gaus voor en zijn als ik dat nog lekkend, van dan als ik daar op was. Nu zag ik hier nog licht in die huis en dacht ik zo, dan word ik een beetje aan checken. En dat is waarom ik hier zie. En dan zag ik, dat ik dan zo vrouw dat u nog kost gonen en u leeft hier alleen, dat is wunderschön. Ja, zei Tante Andres, dat is wel wunderschön gewaas, wat nu over dat. Es maas to mang. Oh, na wo zo. Oz as ek wud hier zo jeren blieven, ob ek hab tieden gekreeg van de regering, dat de mine pension han aufgeschneden, en ek hab geen geld. Nu weet ik nicht, ek wou vielleicht matten dat huis verkeipen, dat ik leven kon. Ek hab geen geld meer. Wat mijn man mij hingeloten had, dat's alle waai. Dan as des Danny zeer diep in gedanken fer een ziemlich lange stoot. Met eenmaal neemt hij zich zijn checkbuik uit de fop en schrijft een check uit voor $500. Dan zegt hij, zo'n check is dit wat ik die van nu aan alle mannen checken, zolang als du leeft. Want die door van leven kost. Oh, wat zegt hij, wo kost die zo'n down? En dat geeft je toch niet. Ik zie je naar oude wet vroeg. Ik kan je die door nooit vertrekdownen. Wo zegt Danny, nu wacht maar, ik wil die mine geschicht vertalen. Waarom ik dit doe? Als wij jullie nobers waren, dan werd ik 14 jaar oud. En een dag, als ik zo'n dame verdreide gedanken in mij houd, als een jonge jongverken haft, dan denk ik in jullie huis te nemen als jullie niet thuis waren. Ik brugde daar op. Ik stel mij door wat geld, ook wat andere zaken. Kroon dat ganze huis uit en rond en laat de schwinerie door zo liggen. De politie die dat ook niks zeer land en houden die mij gegrepen. En dan zal ik nun gefängnis over de rechter en je zaadzies. Die zei te mij, Danny, du hast zeer gouden obers. Dat is du zeer, zeer veel achten. Zegt er, ik heb hier een brief van een Tante Andres. Den hast ze naar mij geschreven en ze prachert hier voor die. Ze zegt, dou dem jong nicht hou wat bestroffen. Ik kan dem jongen, ik weet hij is een goede jong van Horten. En ik houd hem dat alle te goed dat hij bij ons heeft ingebreken. Ik weet dat nou, hij wordt dat niemals meer doen, dat is hem al zeer leid. Ik weet, hij wordt gruwelijk treurig zijn dat hij dit heeft gedaan. En ik wil hem dus als weten dat ik zie dem jong goed. Dan zag de rechter, wij in dem brief halven. Voor ik die stroof bloos een jaar in een gevangenis stappen. Ohne den brief, dan word ik die matten 3 jaar geven. Hoewel ik wel die diesen brief geven, en dem zalst du immer ever lezen. Dat zalst du niemals vergeten, wat du voor een gouden vreemd door hast. Dan die früh, die is zeer goud to die. En zag Danny, als ik dat hier, die wird, dan funk ik aan te heelen. Ik kon het bloos mij helpen. En ik had den brief nog. De brief heeft mij geholpen, dat ik mijn waag kon vingen, om heiland in mijn leven. Dat is waarom ik van deel hier zie. Ik leef, God heeft mij geschakt. Als ik in de gevangenis terugkom, dan werden mijn ouderen hier waaggetrokken. Naar de ganz andere stad en daar zijn ik opgewassen. En Tante Andres, in den brief wat u had geschreven, heb ik niemals meer in verbreken begonnen. Ik ben nu zeer rijke man geworden. Ik zie de verste van een zeer grote compagnie. En wein dat geschafft, ben ik nu hier in deze stad. Ik houd mij met een zeer christelijke mejaal bevriet. We gingen immer naar kerk, ik doe dat ook nog. Mijn leven früh is al gestorven. Mijn ouderen ook. Ik ben ganz alleen. We hadden keimel niet kingen. Zo ik heb genoeg geld. Ik kan die alles geven wat die fehlt. En dat wil ik doen. Ik leef. Daartoe heeft God mij van deel her geschakt. dat ik dat zal doen, dan ik zijn hem staan dat te doen. En ik leef God wel dat hebben, dat ik die dat zal doen. Dan zegt die vrienden, wat kost die dat? Dat schaft je dat niet. Oh, jo, sagt er, dat schaft Gott. Jetzt in seiner Klinik, ja, in dort, wo du mir hast gedacht, dass du mir so zu Gott hältst, was ich jung wie, und jetzt anstunden für mich im Gesatz. Wo würd ich sein, wenn du den Brief nicht geschrieben hast? Da mach ich nicht einmal an denken, wo ich dann würd sein, zustande gekommen. Danach hat Tante Andres ein schwer entschlopen. Sie fehlt so wunderbar. Gott hat auf ein wunderbarer Weg Gebete erhört und sie hat ganz vergessen, dass sie mal einen Brief geschrieben hat. Nächste Morgen, dann kommt die Oberfrau daheim, dann sitzt eine ganz andere Tante Andres war. Das war dann lastig und schaftig. Dann sagt sie, was ist nie geworden? Oh, sagt sie, ich kann mein Haus holen. Dann vertraut sie die ganze Geschichte. Dann sagt die Oberfrau, die Bibel sagt, wenn du dein Brot wirst auf dem Wasser fahren lassen, dann wirst du dort nur eine lange Zeit weiter trägt fingen. Und das, was hier geworden ist, du hast was Gottes getan, du hast den Mensch zu Gott geholt, was die hast viel Schuld angetan. Und dabei hast du Herr die so schön belohnt. Und Elisabeth weiß früher, die lobt in dem Herr und da, und wir eine Frau. Diese Tante Andres, sie kriegt ihre Belohnung für diese Sache und diese Welt. Die meiste Zeit und bleibt die Belohnung, liegt uns das 25. Kapitel in Matthäus. Die Belohnung bleibt, was in das andere Leben im Himmel. Aber weil wir nicht mehr waren, waren uns wer was gedonnen hat, weil wir reit sind, mit zu Gott holen. Die sehr in Gottes, die hat auf so eine Menschen ruhen, was ihr in andere zu Gott holen.

dat God, dat Israël tjenigrek, veel warningen gegeeft. Wegen dat oordeel dat hij op aanbrengen wordt, wil zij aan je huurzaam weer je vast en zich te afgodsdienst aan je geeft houden. God had Amos te deze arbeid geroept, dat hij nu dat Israël tjenigrek en nu Samaria gonen zal en aanbekend maken met dat oordeel dat God op aanbrengen wordt. Zoals we ook gezien hebben, zo'n oordeel wordt nog niet voor zo bij 70 jaar komen. Dat wist ons dat God denen nog veel tijd geeft, zodat ze zich van ihre zin wegdrehen kunnen. Maar zoals de schrift ons later vertaalt, ze deden dat niet, en antwoord van ihr land weggenomen. Als ze 70 jaar in een vreemd land weer geweest, kämen maar weinig mensen terug. Maar die zijn niemals waren een tjenigrijk van 12 stammen geweest met een tjenig. Wanneer we nu naar deze schrift komen, dan moet we waarderholen wat we in dat eerste poort van het vierde kapitel geleerd hebben. God had verschiedenste dingen geschikt, zodat deze mensen zich terug naar God draaien worden. En in zesde vers zegt God dat hij de Israëlieten reine tenen gegeven had, doch hadden ze zich niet naar God teruggedraaid. Dit meende dat God had aan hongersnood geschikt, ze hadden niets te eten in al die steden waar ze woonden. God had aan ook een zeer drieje tijd geschikt. Door weer geen regen en wanneer geen regen is, dan wordt niets wasser. God wordt regen op een stad schikken, maar niet op een andere. Mensen van een stad worden naar een andere stad gaan, zodat ze van daar water kunnen krijgen, zodat ze drinken kunnen. Zoals dat in de zevende en achte vers zegt. En in de negende vers wordt ons gezegd, dat God had aan ook krankheid en meeldijf op ere aante geschikt, ere treed, ere vruchtbeem en ere godes. Hij bracht ze goor die heisrijke in er land en. En hij deed dit, zodat zijn volk zich terug naar God draaien wordt. Ik leef wie haar je zeer treurige weerd, die meermaal geschreven zijn. En dat zijn die weerd, over je zijn niet terug naar mij gekomen. Durch al die jaren had God aan je leid, had aan profeten geschikt, had aan trouble gegeven, zodat het aan nu God trekken wordt. Maar ze hadden zich niet nu God genodigd. Ze werden leven weer weggegaan van God. God kämmert zich nu ook wegen mensen, en hij heeft dat ook hier klaar gemaakt dat hij alles doen wordt, ans nu zichzelf te trekken. Bist du durch schwere tijden gekomen? God wil die vielleicht opmerksam maken, zodat hij die naar zichzelf trekken kan. Doe hem niet afzijen, neem hem aan, en laat hem die leiden. De Heer Jezus is voor die gestorven, en wordt die raden wanneer du hem aannemen worst. Hij wordt die naar hemel brengen. Nu de tiende vers en dat vierde kapitel. Ik ha ook een ploeg, mank junt geschikt, zoals ik dat in Egypte deed. Ik ha jene mannen met dat schwert aangebracht en ha jene pied weggenomen en ik ha dat gestank van jene toop komen, wat jene neeslachen gebracht en dag zijn je niet teruggekomen naar mij, zegt de Heer God. Hier wordt ons wieder beschreven wat God gedaan had, zodat hij zijn volk opwijken kon, zodat zij zijn kunnen, hoe weet al van God ze gekomen waren. Dat gestank dat hier erwähnt is, kämpft van de dode charpe, die ze niet schwind genoeg begroven kunnen. De plaag is hier niet erwähnt. Aber in Egypte had God 10 plagen op dat land gebracht. Aber de plaag van de pagge bracht in Egypte ook een grote gestank. Aber wat immer de plaag weer, dat bracht de mensen niet terug naar God. Dit is ook zo als dat in de toekomst wat zijn, wanneer God de triebsal en hen brengen wordt. Mensen worden God vluchten en er steht dat ze toestonen worden, dat God gereicht is. Daar zijn ook zonen nu. Wanneer ze in trouble komen, worden ze zich leven jegen God draaien, als dat ze zich toe God draaien worden. God brukt verschiedenste dingen, die gewoon hij mensen naar zichzelf trekken kan. Hij wordt eerst zijn genood en erbarmen bewezen, maar wanneer dat niet schaft, dan wordt hij trouble brukken. Dit is wat wie in Rijmen, de tweede kapitel, vierde bij zesde vers lezen.
oder verachst du Gott seine Recke Leeftoligkeit, und dat hij zo goed tot die is, ook zijn grote geduld, weetst aber nicht dat hij die doordert, nor die Buße leiden deed? Aber door nou, als dien hoordet, een an Buß voor je hoort is, sammelst du voor die zelfst oja, jegen den dag, want Gott zijn oja, wordt je op een boord worden en Gott zijn gerechte gerechtsdag, die in jederem wordt door nou verjalte als zijn woordje zendt. Wann du die nach an deine eigene Gerechtigkeit pochedest, bedenk die dit. Gott wird dort nicht in Tisch nehmen für deine Radung, oh nee. Erst Gott die gnädige warst, haft die dort zu der Buße gebracht? Wann nicht, dann komm nur am von dort. He lührt für die und wird die selig machen. Alfte und twelfte Farsch. Ek die jünd versteht, so als ich Sodom und Gomorra versteht deed. En je wäre zo als een stek halt, dat ik hastig van vier tekken deed. Doch sind je nicht terug naar mij gekomen, zegt de Heer God. Doorwegen, dit is wat ik tot die donen war, o Israël. En wils ik dit tot die donen war, maak die reed, o Israël, dien God te treffen. Als Amos naar de mensen in Samaria en dat ganse land gereed had, had God andere nationen en engeloten. De Assyrien armee had gewisse steden al vernicht, als Amos dit zeed. Hier weer nog één trubbel, dat God de Israëlieten geschekt had. Een dag worden zij niet terug naar God komen. Dit weer de aanvang van dat eng van dat Israël tjenigrek. Wils de mensen niet leefden dat zij van hun land worden weggenomen worden, werden zij gar niet reed als de tijd werkelijk tjeem. Dort weer voor aan een Überraschung. Een aan wordt gevangen genomen, aber nicht alle. Veel worden doodgemaakt. En God zei dat zij zullen zich reed maken God te treffen. Dort is zo voor alle mensen gewaast. En dort is ook zo voor alle mensen die nu op deze eerd zijn. Dort heet God te treffen. Dat komt. De boodschap die Israël van Amos zo lang kreeg, is ook de boodschap die wij hier moeten. Mag die reed dien God te treffen. Een mens mag vragen, en hoe kan ik mijn reed maken God te treffen? Dat is de vraag die God in zijn woord antwoordde deed. Eerstens moeten we toestonen dat alle mensen zinder zijn. Dat is niet de vraag aan hoe groot de zind mag zijn. We zijn alle zinder. Daar is bloos één God, en hij is heilig en gerecht. De loon dat de zin toont is de dood. God is ook voor leef en genood, en is niet welig dat iedereen verloren zal zijn. Wils God ans leef heeft, schekt hij zijn zin, de Heer Jezus, en deze welt en dan als een mens. Hij woont mank mensen en weer gans gehoorzaam tot God. Hij houdt geen zin, maar hij neemt alle mensen zin op zichzelf, zo God diene zin en mijn zin. Wilst dat loon voor de zin die dood is, geef hij zichzelf tom dood op een triets aan. Dan stond hij waarde den derde dag van den dood op, en kreeg den gewenst over den dood, de zin en de haal. God heeft gezegd dat zonen die nu dicht in geloven, dem Heer Jezus als erade aannemen worden, worden dat eeuwig leven hebben. Zonen worden dan en God zijn familie en ingenomen worden. Dat meent dan dat zonen die dat je donen ha God als een voordeel gekregen. Dat wat een mens van God uitgesloten had, dat heet de zin, is nu weggenomen. En een mens is met God, dicht in geloven, verzeend. Zonen die waarde geboren zijn, worden God als een voordeel treffen, niet als een rechter. Hoe is dat vandaag met die, mijn vriend? Bist du reed, dien God te treffen? Wann du nicht bekeerd bist, dan kannst du dat vandaag ändern. Nimm dem Herr Jesus aus dien Heiland an. Dan wirst du ook reed zijn, dien God aus dien Foda te treffen. 13. Vers. Dan checkt, God haft die Boy gemocht, en haft den Wind erschoft, en haft den Mensch gesagt, wat zijn Gedanken sind. De Marie Rote Diestenis mocht, en die op de hoge steden op de eerd jijt,
de Heer God die alles regeert, is zijn naam. Dit laatste vers in dit vierde kapitel is een interessante vers. En dit vers geeft God de onderstelling voor de volmacht voor dat wat hij zo weet gezegd heeft. God kan ergend wat doen wat hij doen wil, of wat veel te doen. Hij houdt alles toop tegen zijn macht. Hij heeft de boer gemaakt en den wind erschaft. Daar is niets dat voor God te zwaar is. Hij wordt alles voor zich brengen wat in zijn willen is. God wordt daar te zijn en dat zonen. Die aan je heren worden zekerlijk naar hemel komen. En daar worden ze op emmer zijn. God weet ook alles wat daar te weten is. Wie weten zeer weinig en zo'n dat wie geleerd ha, tje wie voorken niet behouden. God weet zogar die gedanken die du en ik denken, ober tot je hem gezegd ha. Hij weet wat wie gedaan ha. Ober dat is ook een wonderschöne waarheid, dat de zinde die hij verjeeft haft, wordt hij ons niemals verschmieten. Hij behoudt die niet langer. En dan is er nog een andere waarheid hier. God is alle wegen. Daar is geen stad waar een mens zich versterken kan. God is alle wegen tot dezelfde tijd. Daar zijn twee wegen waar we dit aanwenden kunnen. Eerstens is dit een wunderschöne troost voor zonen die waarde geboren zijn. Dat maakt geen onderscheid waar we mochten zijn. God is daar en weet wat daar vergeet. De Hebreeënbrief schrijver heeft dat zo gezegd, in Hebreeën de 13e kapitel, 5e en 6e vers. Jun levenswandel zal ohne iets zijn, en zie tevreden met wat je ha. Wils God heeft gezegd, ik wou jun op geen weg verloten, en op geen weg wou ik jun verziemen, zodat we in volle toevertrouwen kunnen zeggen, de Heer is mijn helper, ik wou mij niet vechten. Wat kunnen mensen mij aandoen? En dan tweedens, voor zonen die niet bekeerd zijn, is dit een zeer eerbare denkzadel. Daar is geen stad waar die zich van God versterken kunnen. Ze worden één dag voor God stonden moeten. Wanneer ze dan niet in Christus zijn, dan worden ze God een antwoord geven wat ze met Christus in de redding gedaan hebben. Wanneer we ons met anderen vergelijken, dan kunnen we vielleicht leven dat we beter zijn als anderen. Aber dat kan God nicht annehmen, wils wir alle mit Sünd besudelt sind. God kan bloß Sünd annehmen, wat mit Sinn Mut stimmt. He kan bloß Söhne annehmen, die in dem Herr Jesus sind, die am aus Heiland angenommen haben. In Christus allein sind wir heilig und gerecht gemacht.

Nu dat vijfde kapitel in Amos, de eerste drie vers. Heet dit woord, o je Israël zijns, dat ik jegen junt opheven doe, en hiele. De jonkvrouw Israël is gevallen, en wordt niet waarde opstonen. Zij ligt verwaarloosd en erland, en daar is schijnen die haar opheven kan. Dan zo zegt God, de Heer God, die staat, die bij de duizend eruitjet wordt maar honderd, als evenblief zal hebben, en die janje die bij de honderd eruitjet wordt maar tien, als evenblief zal hebben, totdat Israël huis. Dat vijfde kapitel wordt voor ons beschreven, hoe Israël en de toekomst gestroofd wordt worden, wil zij zich tot zin en overtreding handje heeft houden. En deze eerste vers deed God met zijn volk prachtig dat ze er zin de verloten zelen en aan gehoorzaam zijn. Zolang als de laatste slag niet gevallen weer, weer dan nog hoopning voor dat volk en voor dat land. Ober, wanneer die nood tijd voorbij is, dan is de hoopning ook voorbij. De mens, oder dat volk, wordt het bestemmen. God zijn je recht wordt niet op zonen komen, die bussen je donen ha. God heeft dat ze je klaar en zijn woord je maakt, dat de zin mat gestroofd worden. Hij heeft dat en dem Herr Jezus voor je gebracht. Hij heeft dat ook klaar je maakt, dat zonen die en dem Herr Jezus, als er heiland leven, zijn ook zeilig je maakt. De stroof is waag. Ere zinden zijn aan verjeefd worden, en zij zijn God zijn tjinge geworden. Zonen die dat niet aangenomen hebben, ere zinden blijven bij aan en die worden en God zijn je recht komen. Johannes 3, 36, heeft dit te zeggen. Wer aan den zin leeft, heeft dat eeuwig leven. En wer den zin niet gehoorzaam is, wordt dat leven niet zijn, overblijft en je God zijn oja. Daar is één ding dat we niet vergeten moeten, en dat is dit. Wanneer mensen ook nog in ere zinde zijn, doch heeft God aan leef. God heeft alles gedaan dat hij ons uit de haal houden kan, om wie moeten welig zijn weg te nemen. En dat is tegen de Heer Jezus alleen. En zijn woorden kennen ons niemals raden. Niemals. Daar weer geen andere die Israël raden kunnen. Ze weer doorgevallen en door weer China die haar helpen kan, wil ze hodzik jegen God gestalt. De profeet Hosea had een hoer gevriet als een beeld dat Israël en jijslijke hoererie leven deed. De profeet Amos hier reed van Israël als een jonkvrouw die God tot zichzelf genomen had. Dit reed ook van de jijslijke verwantschaft. Dit is zo als Paulus Christus in de gemeente beschreven deed, in 2 Korinther het 11e kapitel, in de 2e en 3e vers. Dan ik zie ivrig even junt met een Gottes Iva, dan ik ha junt aan eenen vertrouwd, dat ik junt Christus handrige kun als een reine jonkvrouw. Ober mij is angst dat zo als de slang, Eva, die ik zijn lust bedoeld, zo worden vielleicht junt je danken verleid worden van de anschuld en reinheid en Christus. Wanneer wie Christus aan je heren, dan is de charpe ook dem heilige Geest zijn tempel. In 1 Korinther 6, 19 en 20 staat dat geschreven, oder weet je nicht dat jun charpe een tempel is, voor dem heilige Geest die en jun woont, den je van God ha, en dat je jun nicht zelfs eigne? Dan je zendt voor een dierer priest gekocht, daarom verheerlijkt God en jun charpe. God had de Israëlieten voor zichzelf erwählt, aber zij hadden zich tot of Gods dienst aan je geeft. Zij waren in een zinde gevallen, en door wie China die aan opheven kon, wil zij hadden God of je zegt. O mijn vriend, wanneer du God of zij des, dan is er geen andere die die opheven oder raden kon. Dat is eenvoudige waarheid. Hoeveel mensen door in Israël waren als Amos nou aan, met God zijn boodschap geen weet wie niet. Maar als hij met aanreden deed, zei hij dat er worden veel mensen zijn die de vriend doodmaken worden. Wanneer ook een duizend jaren de vriend eruit kunnen worden, worden bloos honderd even blijven.
Dat meint dat maar één mens en tien mensen even blijven word. Wie leven vielleicht dat zonden schrachtelijke verlos wird zijn en dat word. Aber wie moeten ook zien hoe schrachtelijk er zijn wie je waast. Wie leven vielleicht dat onze zinden niet zeer groot zijn. Aber wie weet ook niet hoe heilig God is en hoe groot alle zinden voor hem zijn. God geef Israël den rood hoe ze van God zijn oordeel weich blijven kunnen. Aber ze willen van ihre zinden niet losgesneden worden. Mensen die tijd en ook nu moeten zich entsluiten of ze ihre zinden of God willen hebben. Hoe was du die en deze zaak entsluiten? Was du die voor Christus entsluiten? Oder was du in deine zinde blijven? In de vierde en vijfde vers. Dan zo zegt de Heer God totdat Israël je schlacht, zeg nog mee zodat je leven mochte. Aber zeg niet in Bethel en komt niet naar Gilgal, en gaat ook niet even naar Berzeba. Dan Gilgal wordt je wes en je vangenschaft gone, en Bethel wordt tenust gemaakt worden. Dem Heer zijn inloding is nog goed. Zeg me dat je leven mochte. Daar is immer leven te hebben je was en dem Heer. Israël weer door van weich gegone. En nu weer door bloos gevangenschaft en vernichtung en er toekomst te zijn. Dit weer voor de Israël-nation de laatste hoopning. Wanneer ze niet naar de warning harte worden, dan worden ze in gevangenschaft genomen worden. De Bibelgeschicht vertelt ons dat ze deden niet. Daarna harte in 70 jaar later wordt aan gevangen genomen en veel, veel worden doodgemaakt. Wie weet gar niet hoe lang de Heer nog loeren wordt, en je hij zijn tjinge naar huis nemen wordt. En dan wordt die triebzal op deze wereld komen. Als de Heer Jezus van de laatste dag reden deed, zeed hij te zijn jinge in Matthäus dat 24e kapitel, 20 bij 24e vers dit. Overbeet dat june vlecht niet in winter oder om zomer tjemt, dan daar wordt grote triebzal zijn, zond als nog nie is gewaast van aanvang welt wat nu, en wordt ook niemals waarde passeren. En wanneer die dag niet weer een charter gemaakt, wordt geen vlees geraakt worden. Ober die dag worden charter gemaakt worden om de uitgewilde erholven. Daar zijn zeer schwere tijden die voor deze wereld bestemd zijn. En bloos zonen die tot die tijd in Christus zijn, worden voor dem geraakt worden en de entrekking. Vriend, maak die reed. De vierde en vijfde vers in Amos dat vijfde kapitel reden van meerdere steden en ik wil de bediening van die steden voor ons waderholen. Bethel wie een stad am zijde van dat Israël Tjenigrijk, de tien stammen. Dat wie een van de twee steden waar er eerste Tjenig Jeroboam een goldenen kalf opgesteld had. Hij zei Israël soldaat aanbeden. God zei ze zullen am zieken en niet naar Bethel gaan waar ze ere afjetten aanbeden deden. Hij zei ook dat ze zullen niet naar Gilgal gaan. Gilgal weer de eerste stad waar de Israëlieten woonden, als ze even den Jordan vlus kwamen, als ze zich reed maken de stad Jericho in te nemen. En Gilgal weer de stad waar de Israëlieten er aandachtszelt opgesteld hadden en God aanbeden deden. Nu aber weer dat een stad geworden, waar ze afjetten deden. Dat weer nu niet een stad waar God aan zijn zegen geeft, zoals am Anfang, aber een stad dat God zijn oordeel ervoren wordt. Dat zegt hier niet dat Berzeba vernicht wordt worden, wanneer hij ook zei dat ze niet doorgaan zullen gaan. Berzeba hier tot dat Juda tjenigrijk, en dat wordt tot deze tijd niet vernicht worden. Nu, mijn vriend, dat betoelt zich dat we nu, nog God zijn woord, zullen obacht geven. Wat God gezegd heeft, dat wordt hij ook doen. Mocht hem Heer zijn genoden zeggen op jund alle zinnen.

Nu hier we de korte ondacht uit een Thessalonischer brief, opgereed van Donald Niefeld, en te besteld bij Radio de Weichwiese zum Fried mit Gott uit Santa Cruz, Bolivia.

0: 30 minuten.
1: Welkom ter het programma bij de Brie, Mom to Mom. Dit is een programma waar mamas zich onder en onder moet spreken.
2: Hallo en welkom ter een leven je vrede. Vandaag gaan we weer het tweede part doen van de thema de gevaarlijkheid ons met onder vergelijken. Vandaag gaan we afhangen met een wonderbare bijspel wat we hebben van Johannes den Doper. En hij hoort verzeek een leeuw waar hij had kunnen zeggen of gansdig zijn. En zijn jongen dachten ook hij zou de trubbel met hebben wat er passeren deed. Waar we de versen moeten lezen, versen 26, maar 30 in Johannes 3. Dat zegt dus dat in zijn keimde Johannes in zijn taam leren. Dat hij ons aanziet van Jordan bij die weer, van dem die zeggen deed, kijk hem al. Dat duip door en alle goede arm. Johannes zegt aan, een mens kon zich niet nemen, wann am dort nicht vom Himmel gegeven wordt. Je zelfs beseien mij, dat ik seht, dat ik nicht de Christus zie, aber dat ik ver am geschek zie. Wer de Brut haf, is de Brigum. Aber de Brigum zijn vriend steht en horcht. Wat de Brigum sagt en freut zich, den Brigum zijn Stem te hören. Du wein is deze vrede nu voll en ganz mine. Hij mag tau nemen en ik mag aufnehmen. Johannes zijn jinge dachten zo, hij zal afgänzlich zijn dat dit passieren deut. Dat de menschen dollar van am wach ging en ging nu Jezus. En er steht dat andere menschen am tuim ging de doen Jezus. En hij zegt, je wieren je met mij taub, wings ik dat zee, dat dit krijg zal passieren. Dat is zo interessant dat de menschen zo dachten, na jo, menschen gaan hier voet, wo fällst die do eva? Dit is een, bloß een wunderbare Beispiel van, wo Johannes krijg wist, wat zijn Arbeit wie. Seine Arbeit wie, en hij wist dat zijn Raub wie, dat hij zal menschen nu Jezus wiesen. En krijg zo is dat voor ons. Wie zullen menschen nu Jezus wiesen? En wie kan dat zijn, dat seine Jünger dachten zo, was die nicht verhärten, dat de menschen wie die blieben? En hij zag, dat hij mag tau nehmen en ik mag aufnehmen. Johannes, de Duiper, wist dat, wat zijn Raub wie, en wat Gott hoort voor hem. En dan moet je, wie krijg zo, denken als seine Jünger dort. Was du nicht gerade sein, oder was du nicht weiter sein als Jana, kipp mal, die Menschen gehen durch. Aber wenn wie sollen dieselbe Anstellung haben, als was Johannes der Täufer hat? Dort heißt dort seine Arbeit wie Menschen nur Jesus wiesen. Johannes wird nicht die Brigung. Jesus wird die Brigung. Und er hat die Brüte.

Hallo, leuwe Tjenja en leuwe Tjehira. Fijn dat du van de Ovara du Bibes. De geschicht van de Ojet am Bede. Ik wou je hier de Völkengeschichte van Bede. Aber ik glaub ook dat Bede een van onze wichtigste Abgaben zijn als Christen. Dort is namelijk dat vertalen met Gott. Wann wie met Gott vertalen, dan bed wie. En dort is wichtig in eine Beziehung. De Geschichte von der heute Beckys Gebet. Nur ein kortet Leut hirschte meine Geschichte.

0: De klok is 6:30.
1: Nu hier in de aandacht uit het boek De Heer is mijn licht en mijn heil van Wilhelm Busch, Free en Plotitsch Evasat.

The clock is ticking. Je heren, het plotische programma van Radio Segenswelle. Welkom te het programma Wat zegt de Bijbel?

0: De klok es alv.
1: Het missionswoord Jesus responde al mundo de hoy brengt die de hoopnungsboodschap met redenaar Walter Niefeld.
2: Lieve vriend, lieve broer, lieve zuster, best op een weg met Jezus. Ja, du sagst vielleicht, ja, ich zie ein Christ, ich zie hier die Gemeinde. Weet je, fucking lui wie dat we Christen zijn. Saulus, ik lui dat ook. Hij wie een Jude. Hij wie een Lira. Een geistliche Lira. Hij wie dus een Prediger, dus een Oom. Hij gaf zich ganz aan voor dat wat hij geleerd had. Wat hij verstoen had van de Bibel. En als hij mensen vond die wat andere leren deden, dan deed hij die mensen toezaten, die mensen vervallen. En dan op eenmaal, als Jezus tam reed, zegt Jezus tam, zal, waarom vervalst u mij? Waarom vervalst u mij? Zolus. Hij wordt dat niet, je leeft dat hij Jezus vervalt. Hij strijdt voor God. Hij gaf zich ganz aan. Hij werd bereid te kämpfen. Wat de laatste bloeddruppel van zijn leven, wie hij reed te kämpfen. Ivrig te kämpfen. Voor zijn church, voor zijn geloven. Maar hij kämpft geen Jezus. En weet je, we kunnen volgens ganz ons hand geven en toch op een falsche weg zijn. Wanneer we geen Jezus doen, wanneer we niet met Jezus kunnen, wanneer we niet voor Jezus zijn, wanneer Jezus niet aan ons hoort, dat zij heeft, wanneer we bloos dat doen wat we rechtig leven, dan kunnen we aan het einde aan komen dat we met ganzem Hort, die ich geleift habe, aber kreit eine falsche Richtung ankommen. Herr Jesus, ich bete, dass du uns die Not schenkst, dass wir nicht die verfolgen, dass wir mit die tragen, dass wir mit die gehen jeden Tag. Fäll uns mit deinen Heiligen Geist und lehr uns mit die zu tragen. Das beten wir in die Nummer, Jesus. Amen. Bis zum nächsten Mal mit Hoffnungsbotschaften.

Onze programma's zijn alle opgezette te hebben. De cassette met twee programma's daarboven kost maar bloos $10. Wees de prijzen voor de post zo je steen zijn, moest je ook met onze prijs van $7 by $10 napkomen. Wanneer je een van onze programma's bestalen mocht, dan check ons dat geld met wanneer je dat bestalen. En onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen deze programma van die station waar je die van hier zelfs veel biljet hebt, als wanneer je die van Canada thuis hebt. De nummer voor dit programma is 265. Wanneer je dat van deze programma bestalen mocht, dan vraagt je dat programma nummer 265.

We hopen dat je het vandaagse programma deze boodschappen leidt, wat het hem zijn je was des. En nu voor afscheid wens we dat van u. Wann Gott het ze wel, dan hier een weder programma deze zendung Licht vom Evangelium am eine Weg, ab dezelfde steed en dezelfde tijd. En wann die eerend vrouwen uit de bemoedigingen tot de vandaagse zendung of de eerend eine ande van onze zendungen hebben, dan schrijf ons. Vele van jullie schrijven ons pinklich in Mörkans Mout, diesen Radiodienstag true wieder te merken. En die hebben ons ook weitergeloten, dat die pinklich für ons beden. En daarvoor danken we hen van harte. Schrijf ons ook wieder. Onze Anschrift is Licht vom Evangelium, 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L01, Kanada. Ik wiederhole. Licht vom Evangelium, 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L01, Kanada. En nu zijn we zum Schluss noch weiter Gott met jünd, wat jens am eine Weg war da hier.

0: We horken ons hier een kapitel aan in het Nieuwe Testament uit het boek Marcus.
1: Kapitel 14. En am twee dag wie dat Pasafast en de dag van ongezuurde brood. En de hoge priester en schriftgeleerden zochten nog een gelegenheid om de last vast te nemen en dood te maken. Maar ze zeiden, bloos niet op hem vast, dat er niet een opreging mank de mensen jaft. Als Jezus in Bethanië bij de leper Simon om dash zat, kwam een vrouw, die had een bordel van dieren achte wartelijl. Zij brugt dat los in twee en gaat aan de eil op den kop. Einige van die door waren, waren ontevreden en zeiden einer zum anderen, waarom deze eil zou te nicht brengen? Die had kon van mij als een jahresloon verkauft worden en dat geld die arme gegeven en ze schollen even aar. Jezus zei, laat haar tevreden, waarom bouw je haar? Zij heeft aan mij wat wunderscheinend gedonen. De arme heb je immer bejunt, dat je die helpen kennen. Mij aber wil je niet immer hebben. Zij deed wat zij donen kon. Zij heeft mij deze eil en verruid over den Körper gegoten, mij reit te maken te begroven. Ik zei je de waarheid. Wo immer dat evangelium in deze welt wordt gepredigt worden, wordt niet vergeten worden te zeggen wat zij gedonen heeft. Dan ging Judas Iscariot, einer van de 12 nu de hoge priesters, om Jezus aan an te verroden. Zij vreden zich als zij dat hielden en versproken am geld. Hij zocht dan nog een gelegenheid Jezus aan ihre heen te leveren. Den eersten dag op een fast van ongezuurde brood, aan den dat Pasalam geslacht werd, vroegen Jezus seine jinge aan, wo zal we gonen reid maken dat Pasalam te eten? Dan checkt hij twee van aan en de stad nen te gonen en zeed, do wo je een man treffen, der een kruk met water draagt. Goot dem hingeran, en wo die am huis nen jet, zag den eien deima, de meester laat die vragen, woont de gaststof es, wo ik met mijn jinge taub dat Pasalam eten kan. Die wordt jun een grote bovenstof wiesen, die uitgepolstert en reid is, door mag dat voor ons reid. De jinge gingen aan de stad nen en vongen dat krijg zo als Jezus gezegd had, en ze mogen door reid ten Pasen vast. Als dat ovend wordt, kwam Jezus met het val. Als zij om des zouten en eten, zegt Jezus, ik zeg jun de waarheid, einer van jun, die met mij taub aard, wordt mij verroden.
2: Dat mag aan treurig en ze zeiden einer nur dem anderen, aber doch nicht ik.
1: Hij zegt, dat is einer van jun 12, dat is die zijn brood met mij taub en de schief endokt. De mensen zien wat rood zou gaan gonen, als van hem geschreven staat, aber wij den mens, die den mensen zien verroot. Dat wordt voor den beter zijn, wanneer niemals weer geboren worden. En während ze eiten, neem Jezus brood, dank dafür en broek dat, geef zijn jinge dat en zeed, neemt en eet dat, dit is mijn körper. Dan neem hij ook dat koffel en dank dafür en geef van dat, en ze dronken alle dooruit. Hij zegt, dit is mijn bloed van nieuwen bond, dat voor velen vergoten wordt. Ik zeg je de waarheid, ik wil van deze wijndruivenvrucht niet meer drinken, wat ik in dat Gottesrijk nieuwen wijn drinken wil. En als zij een dankleid gezongen houden, gingen ze uit naar de olivenboog. Jezus zegt aan, je worden je deze nacht alle even mij oeren en mij verloten, wils dat staat geschreven, ik wil den hoort slonen en de schoop worden uiteenranen. Aber wann ich es abgestohlen sie, wo ich verjünd nur Galiläa gonen. Petrus seht, en wann sie die Aula verloten sollen, ich wo nicht. Jesus seht, ich sei die de Wahrheit. Von dort, eier die Hohn des Nacht zweimal gekreit haft, wirst du die all dreimal von mir losgesagt haben. Aber Petrus bleibt dort abstohlen, en wann ich mit die Taub sterben muss, ich würd mich nicht von die lossagen. En sie sehen Aula so. En sie kämen nur einen Hof, der jetzt immer nicht genannt wird. En hij zei te zijn jinge, zat junt hier dol, während ik beden go. En hij neemt Petrus, Jacobus en Johannes met zich. En aan mij kwam een angst, dat hij zetterden zorgt. Dan zei hij toe aan, mijn zeil is een doodestruer, blijft hier en wacht. Dan jink hij een bed wieder en schmeidt zich op de jeden bed, dat, wann dat meelig weer, dan zal hem deze stund niet trafen. Hij zegt, voda, leiva voda, bij die is alles meelig, neem mij dit liedenskoffel waag, en doch zal dat niet zo zijn als ik wel, aber zo als du west. Als hij trekt hem, slijpen de jinge. Dan zei hij tot Petrus, Simon, schlaapst du? Kost du nicht eine Stunde woken? Wokt en beet, dat je nicht in Versicherung faulen. De geest is zwellig, aber dat Fleisch is zwak. Hij ging nog einmal beten en zei dezelfde geweerd. En als hij trekt hem, slijpen de jinge waren. Ze konden de ogen niet ophouden en wisten niet, wat ze tot hem zeggen zullen. Dan kwam hij dat derde mol en zei toe aan, wil je nu rijven en slopen? Nu is dat genoeg. De stond is hier. Kijkt, de mensen zien wat de zinder in de hand gegeven worden. Stoot op, wel we gonen. Kijkt, die mij verroden deed, als hier. En voorts, während hij nog reed, kwam Judas, einer van de 12, en met hem een schoof mannen met zwieren knippels, die van de hoge priesters en schriftgeleerden en ältesten geschickt waren. En de verroder had aan een teken gegeven en gezegd, wem ik kussen wou, dat is die, neemt hem vast en houdt hem onder opzicht. Judas ging voorts naar Jezus en zei, Lehrer, en kust hem. Dan pakten ze arm en nemen hem vast. Dan neem einer van die, die door dich bestonden, zijn schwert en heeft de hoge priester zijn knacht eind en haakt hem een uur af. Dan zegt Jezus te aan, sind je nu mij gekomen, als wann je met schwert en knippels komen einen Räuber vast te nemen? Ik wie alle dag bijunt am Tempel en leert junt en je nemen mij nicht vast. Ober dat moet zo raam komen als de Schrift sagt. Dan verleiten ze hem alle en zagen dat ze waag kämen. Door kwam een jonger man met Jezus met, die bloß een Lorken om zich had. Als ze dem te holen kregen, leidt hij aan met dat Lorken en de hang en ran noktig waag. Dan leiden ze Jezus waag naar dem hoge priester, wo al de hoge priesters en ältesten en schriftgeleerden opgekomen waren. Ober Petrus kwam weit hingeraan, ganz bad op den hoge priester zijn hof, en hij zat zich met de deiner taub om vier en warm zich. En de hoge priesters en de ganse rood zachten oorzaak Jezus dood te maken, overvangen keine. Door waren vele met erzeichnis, ober die reden niet de waarheid en stemden ook niet. En einige kämen met ihre Antwoordheid op, je in arm en zeden. Wie hierden, dat hij zeed, ik wil dessen tempel, die met de hein gebuurd is, doolbreken en in 3 dagen ohne hein einen anderen buren. Ober erzeichnis stemt ook nog niet. Dan stond de hoge priester met een mank aan op en vroeg Jezus, jest du keine Antwort op dat wat deze je in die te zagen hebben? Jezus ober blijf stel en geef hem keine Antwort. De hoge priester vroeg nog einmal en zei te hem, bist du de Christus, den hooggeloofden zijn zijn? En Jezus zei, ik zie die, en je worden den Menschen zijn, bij dem Allmachten ter rechte Hand zetten zijnen, en am zijnen an de Himmelswolken komen. Dan verrijdt de hoge priester zich dat kleid en zei, woorden brok wie nog mij erzeigen? Je hebben dat je laatste gehoord. Wat denk je? En ze verdammten am aller zum dood. Dan fangen einige an, am te bespieren en bongen am de Urgentau en schlugen am met de Füsten en zeden te am. Prophet, sei wer die schlug. Dan schlugen de knachsam met de Hängen dat je zegt. Als Petrus ungen am Tempelhof wier, kam einer van den hoge Priester seine Deinsmiales en als ze zag, dat Petrus du am Wormen stund, kik ze am van dich bij an en zed, du wirst ook met den Jesus van Nazareth taub. Hei aber verlucht dort en zed, ik kan den nicht, en weet ook nicht van wat du redst. Dan ging hij ruit am Feerhof nen en door op kreide hoon. Dan zag am de Deinsmial nog einmal en funk an, te dei te zeien, die du rondom stunden, dit is ook einer van dei. Hei aber verlucht dort waren. In ein Bet Lothar seden die du rumstunden, waren zu Petrus. Du bist wahrhaftig auch einer von die, willst du best ein Galiläer, ein Rätskrag so aus die. Aber he funk an einen Fluch ab sich herauf und schwier dorab, dort he den Mann nicht kann, von dem sie reden. Und dann schreit der Hund zum zweiten Mal. Dann fällt Petrus dort bei, dass Jesus gesagt hat, eier der Hund zweimal was gekreit haben, wirst du dort dreimal verloren haben, dass du mich kannst. Und he funk an zu heilen.

0: De klok is eind met 30 minuten.
1: De Gouden Nieuwsgierigheid. Een halve stond voor die en voor mij.

De grote God van het de welte ontjet, dat du schoft hast, der din almogst woed, van het op alles wat u deest dat tjetje, wou du regierst en vuidast allem zoot.